0: De dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het, bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

sfeer. Het liefst kom ik nooit, nooit, nooit meer neer. Het verleden doet zeer, maar heb ervan geleerd. En dat zeg ik terwijl ik de toekomst negeer. Door de wolken langs de steden, ik kom nooit meer naar beneden. De toekomst is onzeker, wil gewoon mijn leven leven. Geef me even, geef me even. Ik ben op eenzame hoogte en dat moet je wel beseffen.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
1: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
0: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Het is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Eeuwes voelt zich vereerd.
2: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning voor mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
0: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Bingo non-stop.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. De Utrechtse politie onderzoekt een mogelijk steekincident bij het treinstation Utrecht-Terweide. Gisteravond was daar een ruzie tussen twee mensen waarbij mogelijk is gestoken, meldt de politie. Een van de twee betrokkenen is gewond geraakt. En op de Mariaplaats in het centrum is gistermiddag iemand gewond geraakt bij een steekincident. De verdachte wist daarna te ontkomen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn veel mensen getuigen geweest van de steekpartij, omdat het een drukke plek is in de stad. Wie getuige was of informatie heeft, kan zich melden. De NS doet aangifte tegen de demonstranten die zaterdag het treinverkeer platlegden bij Utrecht Centraal. Ze liepen bij het station het spoor op. Extinction Rebellion wil sancties tegen Israël. Burgemeester Dijksma had de actie verboden, maar daar werd dus niet naar geluisterd. Treinverkeer was uren verstoord. De NS overweegt om de schade te verhalen op de actievoerders. 27 mensen zijn aangehouden en kregen een boete. Na 799 wedstrijden en een record aantal zegens kwam er zondag een einde aan de trainersloopbaan van Ron Jans. De trainer verloor met FC Utrecht de finale van de play-offs na strafschoppen van Ajax. Na de reguliere speeltijd was het 0-0 en na de verlenging 1-1. In de strafschoppenreeks miste Haller en El Karouani namens FC Utrecht. Hoe dan ook, Jans kijkt terug op een mooie tijd in Utrecht.
4: 3 jaar van mijn leven ben ik trainer geweest van FC Utrecht. Ja, ik heb gewoon een geweldige tijd hier. Iedereen bedankt daarvoor.
5: En stel, in januari gaat het slecht met Utrecht en er komt een telefoontje van Jordi of van Seumeren. Wat zeg je dan?
4: Nou, ze kunnen altijd bellen. Maar ik ga het niet meer doen.
3: Ja, dus Ron Jans heeft afscheid genomen van FC Utrecht. Het was de afgelopen dagen de warmste Pinksteren sinds 1985. De warmste dus van deze eeuw. In De Bilt was de gemiddelde temperatuur over beide Pinksterdagen 27,4 graden. En de zonnige dagen zorgden voor topdrukte bij de recreatieplassen en zwembaden in de buurt. En dan het weer van vandaag. Het wordt opnieuw een warme dag. Mogelijk krijgen we zelfs de eerste tropische dag van het jaar met 31 graden. Vanavond blijft het ook lang warm. Het koelt af naar een graad of 15 vannacht.
1: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
2: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in

0: verkeersverzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Cote en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

hoe denken we over de afgelopen paar dagen? Ja, hoi, hoi, hoi. En de komende dagen, die gaan ook heel lekker worden, hè. Tenminste, het gaat morgen ietsje kouder worden. Maar hoi, hoi, hoi, is vandaag nog een... Oh, oh. Wat een mooie temperatuur op deze dinsdag, de 26e. Vooral mensen, begin van de werkweek. Vooral mensen, gewoon het begin van genieten. Want wij zijn er met Roxy Dekker, onder andere.

Foxy Dekker en de Loser. Nou ja, dat ben je helemaal vandaag niet. Je bent spek open, want het is nu al een graadje of 16. En we gaan vandaag misschien wel de 32 graden aantikken. Het is niet te geloven. Onafgebroken zon en er staat maar weinig wind. Ik heb nu nog mijn ramen even open. Ik weet niet of jij dat ook kan. Misschien ben je al lang aan het werk. Misschien ben je nog thuis. De temperatuur die loopt vanochtend snel op. En vanmiddag dus in een groot gedeelte 30. Ja, misschien zelfs 2 of 33 graden in Utrecht. Moet je nagaan, joh. Het is toch wat. En geniet daar nou maar van, want morgen dan stort het echt in elkaar. Dan wordt het echt 10 graden kouder. Maar dan blijft het nog 23 graden, hoor, wat dat betreft. Dus het is wel helemaal oké, hoor. Later dus op deze dag zeewind die opkomt in de rest van het land. Is het vanavond toch lang warm, bij ons ook dus. Maar vannacht gaat het echt wel afkoelen en daar heb je echt mee te maken. Dan even kijken naar de situatie op de weg. Het is echt wel druk. Er staan echt een heleboel files. A2 Utrecht richting Amsterdam. 3 kilometer file tussen knooppunt Oude Rijn en Leidse Rijn tunnel. Als je vanuit ‘s-Hertogenbosch naar Utrecht komt rijden, dan kom je tussen Waardenburg en Everdingen nog steeds 13 kilometer file tegen. Dat is echt veel. Volgens mij is het wegdek wel weer oké, dacht ik uit mijn blote hoofd, maar durf het je bijna niet te zeggen. Dan de A12 op weg naar Utrecht, daarna richting Utrecht. Vanaf Gouda tot en met Reewijk 3 kilometer file, Reewijk tot en met Woerden 7 kilometer file. En dan gaan we naar de A12. 6 kilometer file tussen Bunnik en Houten. Dat is Arnhem richting Den Haag. En dan heb ik nog één mededeling. Als je vanuit onze stad naar Den Haag wil rijden, kom je ook bij Woerden en Bodegraven ook nog 3 kilometer file tegen. A27 dan. 6 kilometer file tussen Gorinchem en Lexmond en de andere kant op. Tot Hilversum, vanaf Hilversum tot afrit de Bilt, moet ik zeggen, door een ongeluk staat er 11 kilometer file op dit moment. En dat zijn op dit moment de allergrootste files waar je rekening mee moet houden. We gaan een mooie dag beleven, genieten van. Wij zijn de hele dag weer bij alle programma's. En ik heb Gerard Joling voor je, niet voor één keer.

Wordt geen hele grote hit voor Gerrit Joling, maar ach, het is weer een hartstikke leuk plaatje, niet voor één keer. Hallo, welkom bij Bingo FM, het is dinsdag en het zijn rare weken met al die feestdagen. Ach ja, we hebben twee mooie Pinksterdagen gehad, gisteren prachtige Pinksterdag, vandaag nog een hele mooie dag en morgen gaat het ietsje minder worden. Ik hoop dat je heel veel leuke dingen gedaan hebt. Ik zag op Facebook allemaal mensen voorbij komen, ik ben hiermee bezig, ik ben dat aan het doen, hartstikke leuk. Nou, fijn dat je zulke lekkere Pinksterdagen hebt gehad. Ook een heleboel mensen die trouwens een griepje hebben opgelopen. Dat viel me ook wel op. En ik ben ook niet helemaal 100%. Ach ja, maar ja, dat wist je natuurlijk al lang. Natuurlijk, dit weekend helaas heeft Utrecht niet doorgegaan. Ron Jans heeft afscheid genomen met zijn trainersloopbaan. Heeft hij een hoop bereikt. Hij is 67 en hij gaat met pensioen. En hij kijkt terug op 3 mooie jaren bij FC Utrecht. Je hoort dat straks allemaal. Ja, we zijn helaas door die penaltyreeks niet verder gekomen. Maar we hebben uiteindelijk toch een heel mooi seizoen. En dat is toch eigenlijk ook hartstikke fijn. Hè? Ach ja, mensen op en neer, dat is wat de FC Utrecht altijd toch ook beweegt. En waardoor het allemaal spannend blijft. Dat gaat hartstikke goed met ons clubje. Nou, met ons clubje ook, bij Bingo FM. We gaan er weer flink tegenaan de komende 4 dagen. Ja, het is alweer dinsdag. En morgen kan de week alweer door midden. Het zijn rare dagen, rare weken, maar dat is altijd zo. Maar voorlopig hebben we al die christelijke feestdagen nu achter de rug. Hè. Dat weet je waarschijnlijk ook wel. Tot en met de zomer ben je gewoon lekker aan het werk. Ben je vrij en kun je luisteren naar Bingo FM. Of je luistert naar een ander station. Af en toe, dan mag hoor. Want er is niemand meer die 100% eens. Luister, tenminste bijna niet. Hier is Yves Beer.

Robert van Emmerten en Donnie, jij draait Donnie in het volgende uur ook nog een keertje. Want bij wie werkt hij niet? Hij heeft nou de meiden van de K3 wel eens gevallen. Ach ja, gaat goed met de carrière van Donnie. Hè? Maar dit was Robert van Emmerten eigenlijk met zijn eigen single. Mensen, je hebt natuurlijk meegemaakt dat Extinction Rebellion de afgelopen dagen het spoor had bezet. En er werd gezegd, ja, kan het nou? Want ze werden een dag later alweer vrijgelaten. Nou, ze hebben boetes gehad van €300. En waarom nou €300? Dat is een strafbeschikking, want het moet wel een normaal bedrag blijven, want mensen moeten wel kunnen blijven demonstreren. Ja, het is echt waar. Activisten van Extinction Rebellion en pro-Palestijnse groepen, die gingen zaterdag het spoor op. Waarna het treinverkeer ruim 2,5 uur stil kwam te liggen. Je hebt het vast wel gezien. Ook op social media waren allerlei filmpjes. En ja, uiteindelijk brak er ook de pleuris uit. Met een verslaggever van Pound, die werd dan weer geslagen. En denk je, man, waar zijn we dan mee bezig? Het is een bijzondere tijd in ieder geval. Betreden van het spoor is volgens artikel 51 van de spoorwegwet een strafbaar feit, omdat het treinverkeer wordt gehinderd en het risico op letsel kan ontstaan. En we doen in dit soort gevallen standaard aangifte, zegt Willemijn Wijnands van de NS. En er worden onderzoeken dan gepleegd. En de mogelijkheden tot een schadeclaim worden dan ook doorgenomen. Nou, in dit geval hebben bijna alle mensen €300 gehad. En dat is juridisch verklaarbaar. Als je zegt van ja, is het niet hoger dan €300? Nee, want je moet namelijk wel kunnen blijven demonstreren. Ja, het is echt waar. Betekent dat de straffen niet zo zwaar mogen zijn dat mensen worden ontmoedigd om te demonstreren. Al dus het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ik heb laatst zo'n bonnetje gekregen, omdat ik in plaats van op een weg waar 30 gereden mag worden, ik geloof ik 35 reed of 36. €188. Ik denk dat ik ook eens naar het Hof van de Europese Hof van de Rechten van de Mens ga. Dat ik dat helemaal niet kan beheersen om op een weg die er heel mooi uitziet, maar 30 kilometer te rijden. Misschien is dat ook wel mishandeling van mijn hersenen. Ik weet het niet. Het is heel bijzonder in ieder geval. Er is ook geen demonstreren, moet ik eerlijk zeggen. Maar €188, joh. Ik dacht bij mezelf, nou, ik kan het leiden. Je hoort mij niet zeuren en klagen, hoor. Maar het is toch wel niet te geloven, joh, dat je dat soort bedragen voor je kiezen krijgt. En dan een actievoerder die een compleet netwerk stillegt, samen met anderen, maar €300 krijgt. Ik vind dat toch wel vrij bijzonder. Ik weet, het is appels en peren vergelijken. Maar dan nog begint het een beetje raar allemaal qua vormen naast elkaar. Om dat zo te lezen en door te geven. De Hof heeft beslist, dan is het ook zo. En je moet kunnen blijven demonstreren. Dat is inderdaad waar. Dat is een heel groot recht. Maar het begint wel een beetje allemaal door elkaar heen te lopen. Vind je niet? Dat is mijn mening dan. Hier is Bluff. Wat zou je doen? Ja, goede vraag.

Ja, morgen schijnt alweer de zon, maar dan wordt het wel een stuk frisser, kan ik je melden. Maar ja, ach, weet je, we hebben zulke mooie dagen al gehad. Nou ja. Danny de Bunk, kom jij eens hier. Kom jij eens wat dichterbij. Je bent bijna niet te horen. Kom jij eens hier, Danny. Kom jij eens wat dichterbij. Kom dan naar de microfoon. Ik pak de microfoon standaard even. Klein stukje naar beneden, want ja, hij is net zo groot als ik, hè, Danny de Bunk. Een soort troll op kleine laarsjes. Ja, en dan krijg je dat. Nou, ga je dan zingen? Goed zo. Danny de Bunk, heerlijk. Echt, ik voel me...

0: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. De Utrechtse politie onderzoekt een mogelijk steekincident bij het treinstation Utrecht Terweijde. Gisteravond was daar een ruzie tussen twee mensen waarbij mogelijk is gestoken, meldt de politie. Een van de twee betrokkenen is gewond geraakt. En op de Mariaplaats in het centrum is gistermiddag iemand gewond geraakt bij een steekincident. De verdachte wist daarna te ontkomen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn veel mensen getuigen geweest van de steekpartij, omdat het een drukke plek is in de stad. Wie getuige was of informatie heeft, kan zich melden. De NS doet aangifte tegen de demonstranten die zaterdag het treinverkeer platlegden bij Utrecht Centraal. Ze liepen bij het station het spoor op. Extinction Rebellion wil sancties tegen Israël. Burgemeester Dijksma had de actie verboden, maar daar werd dus niet naar geluisterd. Treinverkeer was uren verstoord. De NS overweegt om de schade te verhalen op de actievoerders. 27 mensen zijn aangehouden en kregen een boete. Na 799 wedstrijden en een record aantal zegens kwam er zondag een einde aan de trainersloopbaan van Ron Jans. De trainer verloor met FC Utrecht de finale van de play-offs na strafschoppen van Ajax. Na de reguliere speeltijd was het 0-0 en na de verlenging 1-1. In de strafschoppenreeks miste Haller en El Karouani namens FC Utrecht. Hoe dan ook, Jans kijkt terug op een mooie tijd in Utrecht.
3: 3 jaar van mijn leven ben ik trainer geweest van FC Utrecht. Ja, ik heb gewoon een geweldige tijd hier.
2: Maar daar werd dus niet naar geluisterd. Het treinverkeer was uren verstoord en NS overweegt om de schade te verhalen op die actievoerders. 27 mensen werden aangehouden. Dan het weer. Het wordt vandaag tropisch warm. Het kan 31 graden worden. Vanavond blijft het ook lang warm. Het koelt af naar een graad of 15.

0: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Bakkers en Zomerzon horen hier bij Bingo FM. Ja, zo gek is dat natuurlijk niet. Ze kwamen uit Friesland. En waren in het begin, helemaal in het begin, de begeleidingsband van Ben Kramer. Wist je dat, de Makkers? In 1970 hebben ze hun naam veranderd. Toen heette ze nog de Sparklings. Nou, de Makkers die je net hoorde. En in 72 kwamen ze op de 5e plaats in de Veronica Top 40. En daarna was de hoeveel is een beetje afgelopen. Ze hebben nog dingetjes gedaan met Chuck Herp, Vader Abraham. Maar ze is allemaal verder niet zo'n enorme hit geworden. En West-Friesland, Noord-Nederland, aan de linkerkant, daar zijn een heleboel bands altijd heel druk blijven spelen. Hè. Ook in periodes dat het niet zo populair was om een bandje te zijn. Zijn nog heel lang in de omgeving van Schagen heel veel bands actief geweest. Dat weet ik in ieder geval. En misschien eigenlijk nog steeds wel. Dat durf ik je eigenlijk niet te zeggen. Maar dit is echt een klassieker. De Zomerzon van de Makkers. Ik dacht vroeger altijd dat ze uit Volendam kwamen. Dat geluid hebben ze ook wel een beetje. Maar het is West-Friesland, zoals het officieel heet. Hans de Boy heb ik met het liedje, dan weet ik dat ik thuis ben, maar daar ga ik straks je pas mee verblijden. Eerst maak me nou niet gek, Little Kleine Samenwelten. Ik heb de bank zitten, is een nieuwe single, multimiljonair, heel populair al. Maar ik begin met Zoe Levi en sneller. Ik zit...

sneller en zo, Levi. En ik zing en ik fluit een beetje, want het is prachtig weer. Het ziet er heel mooi uit. Ik zie mensen voorbij komen te fietsen in een t-shirtje. Het is echt fantastisch. Even kijken naar de situatie op de weg. Laten we dat eens even met z'n allen doen, want er is wel aardig wat aan de hand, hoor. De A2 Utrecht richting Amsterdam staat 4 kilometer file tussen knooppunt Oude Rijn en Leidse Rijn Tunnel. Kom je trouwens in Utrecht rijden via de A2, dan staat er voor alles wat ik net noemde 14 kilometer file tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen. Het is echt heel druk. A2 Zethoogenbosch richting Utrecht 11 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht tussen Vianen en knooppunt Oude Rijn. Daar staat een kapotte vrachtauto. Dan de A2. Utrecht richting Amsterdam. Vanaf Maarsen tot en met Vinkenveen staat er 4 kilometer file. En er staat ook parallel aan diezelfde weg. Ja, dat vind ik een beetje verwarrend. De A2 7 kilometer file tussen Breukelen en Amsterdam Zuidoosten. Dat is allebei dezelfde kant op, maar ik noem ze allebei er maar even op voor alle zekerheid. Het is dus echt te hommelen zo op de A2 richting Amsterdam. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouden-West en Reewijk staat 4 kilometer file tussen Reewijk en Nieuwebrug. 3 kilometer file. En tussen Bodegraaf en Woerden staat 2 kilometer file. Nou, het is echt wel behoorlijk wat dat betreft. Als je naar Den Haag wil rijden vanuit Utrecht, staat er bij de Meren tot en met Woerden ook 3 kilometer file. A27, Breda richting Utrecht. 4 kilometer file tussen Gorinchem en Lexmond en de andere kant op tussen Hilversum en Knopen Lunetten. 10 kilometer file op de A27. En dan heb ik alle grote files op dit moment wel gehad die ik met je moest doornemen. Het is de hoogste tijd voor muziek. Samuel Welte en Lille Kleine. Maar

0: als een boy, dan weet ik dat ik thuis ben. Ja, we hebben de Conference League niet gehaald met FC Utrecht. En je hebt dat al een beetje meegekregen natuurlijk. Maar ja, weet je, het is wel een legendarische man die afscheid neemt. Ron Jans, 67 jaar. Hij gaat met pensioen. Hij kijkt mooi terug op afgelopen seizoen. En ook al die jaren van FC Utrecht. Ron Jans, hoor je.
1: En gelijk speelden. We begonnen de competitie goed. Toen ging er echt wel wat minder, een beetje heen en weer. En in januari was het heel slecht. Maar als je daar met z'n allen uitkomt, hè, dat voelt als trainer. En als staf en als spelers. Is zo goed. Want ja, in de tweede helft van het seizoen staan we gewoon op de derde plek. En daar zijn we allemaal bij geweest. En dat voelt wel heel, heel mooi. En daaroverheen. 3 jaar van mijn leven ben ik trainer geweest van FC Utrecht. Ah, ik heb gewoon een geweldige tijd hier. En, iedereen bedankt daarvoor.
2: Ze zeggen wel eens, het is een hele moeilijke club om voor te werken. Heb je dat ook zo ervaren?
1: Nee.
2: Leg uit.
1: Hele duidelijke lijnen, bovenin, hele goede contacten. Als je ziet dat januari dat het zo slecht ging, en natuurlijk waren er kritische mensen. Er waren mensen ook die riepen om allemaal, gooi die trainer er maar uit, et cetera, et cetera. Maar intern is het eigenlijk, de sfeer is nooit verrot geweest. We zijn eruit gekomen. Dus ik vind Utrecht helemaal geen moeilijke club. En zeker niet als het gaat om de supporters. Want dat heb ik bij andere clubs ook. Hè. Maar ik vond het echt geweldig. Hè. Ook in Europa. Vandaag ook weer. Uitwedstrijden, thuiswedstrijden. Dus ik vind Utrecht geen moeilijke club.
0: Kijk, nou dat is hartstikke goed om te weten. En wat leuk. En Ron Jans hoor je dit allemaal zeggen. Terwijl het achterrot van alles gebeurde volgens mij. Ron Jans, wat zullen we gaan missen. En wat een goede trainer. En wat een bijzondere man. Met een geweldige muziekkeuze trouwens. Maar dat is een heel ander verhaal. Ik heb Wesley Kruin voor je als mijn gevoel zegt. We gaan langzamerhand naar het nieuws van 9 uur. Denk

Ah, Wesley Klein uit Laie, de Tearing Fred. Ik heb heel vaak met Wesley Klein staan ouwehoeren en babbelen. En een leuke zanger wat dat betreft. En hij gaat helemaal zijn eigen weg. Hij doet gewoon precies wat hij wil. Vind ik eigenlijk wel slim, hoor. Er was hem nog een soort van tv-carrière een beetje beloofd. Maar het is allemaal niet doorgegaan. Hij is tegenwoordig gewoon hartstikke actief. En heeft onlangs gevierd dat zijn kind 16 geworden is. Hoe leuk is dat? Zo'n 16-plus party, je kent dat wel. Het is prachtig weer vandaag. Kijk een beetje uit. Het water is kouder dan je denkt, hoor. Er werd gisteren nog voor gewaarschuwd. Als je zomaar het water in denkt te plonzen, zeker in de zee, gebruik je gezonde verstand. Ik zeg het dan nog maar even. Want het is kouder dan je denkt nog buiten water. Ik heb René Vroger een busy. Daarmee gaan we richting de nieuws van 9 uur. Want als je wat te wassen hebt, moet je dat tegenwoordig doen, hè, op bepaalde uren. Kleine wasjes, grote wasjes. Tot zo.

0: legit, je gaat super lekker, maar je laat ze wassen. Ik zie alleen maar wassen, dit is een wasseretti hier zo. Hey,
1: hang het. Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
3: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
2: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

0: steeds meer groot onderhoud nodig is.
1: Een brug, een tunnel, nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
0: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Utrecht, de eigenzinnigste zangeres van Nederland. En ik ken haar al helemaal vanaf het begin van haar carrière. 26 mei 2026, we gaan er weer flink tegenaan. Je bent meer dan welkom. Nog een uurtje info en lekkere muziek.

Spanningse met en Jari Helgers hier bij Bingo FM. Ik heb nog wat files voor je. De A2, 3 kilometer file tussen knooppunt Oude Rijn en de Leidse Rijntunnel. Kom je in Utrecht rijden, op de A2 staat 13 kilometer file tussen knooppunt Duil en knooppunt Everdingen. En dan tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Oude Rijn is er ook nog heel veel file. 15 kilometer file, kapotte vrachtauto, de rechterrijstrook is dicht. Dan verderop de A2, dat is ook wel redelijk ellendig. Vanaf Vinkeveen tot en met Amsterdam-Zuidoost 5 kilometer file. Dat is op de A2 dus het geval. Dan de A12, tussen Gouden en Nieuwebrug staat 7 kilometer file. Tussen Nieuwebrug en Woerden staat 3 kilometer file. En dan hebben we de A12 wel gehad. Behalve Arnhem richting Den Haag, de A12, 4 kilometer file tussen Houten-Oost en Nieuwegein. Dan de A27 Breda richting Utrecht, 5 kilometer file tussen Gorinchem en Lexmond. En er staat op de A27 tussen Nieuwegein en Knoopend Lunette ook nog eens een keer 5 kilometer file tussen Gorinchem richting Utrecht. Behoorlijk, hè? Echt, ja. Je moet er gewoon rekening mee houden. Ook de A27 de andere kant op tussen Bilthoven en Knoopend Lunette. Daar staat 7 kilometer file. En dan heb ik de grote files wel gehad. Behalve één nog, zoals bijna elke dag, de A28. 5 kilometer file tussen afrit Den Dolder en Utrecht. Zo, goede reis. Komt goed. Het is hartstikke mooi weer. Geniet ervan. Donnie en Senna, waar blijf je nou?

0: TikTok, TikTok.
1: Gap,
2: waar blijf je nou? Donnie en Senna, en waar blijf je nou? Nou, Utrecht heeft het niet gered tegen Ajax. Maar 60 jaar geleden heeft Elinkwijk gelijk gespeeld tegen Ajax in deze periode. De Amsterdammers Ajax moesten als landskampioenen alleen de eer hoog houden. En daarom stonden ze met rust met 3-0 voor. Maar Elinkwijk, hier bij mij verderop, de Zuilense voetbalclub, daarentegen vocht voor het behoud in de Eredivisie. En daarom maakten ze in de tweede helft 3 doelpunten. 23 mei 1966, even voor de duidelijkheid. Ik dacht, ik vertel het toch maar. Want ja, tussen de twee opgaven bewoog zich het slappe, zelfs een slome duel in afwachting van een onweersbui die zich onmiddellijk na het Verenigwijk zo fortuinlijke einde ontlaat. Het werd dus 3-3. Dat meldt het UN op maandag 23 mei nogmaals. Nog 60 jaar geleden. En wie zat er op de bank? Cruijff. Echt waar. Ja, bijzonder eigenlijk. Hè. Dus alsof het een demonstratie was, kwam Ajax juist in het Cruijffloze tijdperk geducht opzetten. Even de zaak regelen. Elinkwijk even doldraaien. Nou, dat is uiteindelijk dus een 3-3 geworden. En dat is een behoorlijk gevecht geweest. Het is nog echt een wonder dat gebeurde. En Elinkwijk bleef dus in de Eredivisie spelen toen. Ja, ik heb heel onlangs iemand gesproken die nu in het huis woont. Wat vroeger Café de Bree was, hier op de straatweg. En in Café de Bree, daar werd altijd gedronken als Elinkwijk gewonnen had. Daar vloog ook nog wel eens een ruitje naar buiten. En heel veel mensen hebben nooit gehoord van Café de Bree. Dat ging ook alleen open vaak op een zondag. Heel bijzonder eigenlijk wel. En in dat huis woont nu iemand die dat helemaal verbouwd heeft. In dat voormalige café. En daar moet ik altijd aan denken als ik Elinkwijk oplees. En Elinkwijk is natuurlijk na 100 jaar van zijn eigen plekje af. Maar blijft natuurlijk een van de Zuiderse voetbalclubs. Nou, 60 jaar geleden dus werd het Ajax Elinkwijk 3-3. En dat hadden wij ook eigenlijk in het gelijkspel. Maar is met penalties helaas fout gegaan. Ach ja. Dit bericht van 60 jaar geleden staat op utrecht.nieuws.nl. Ik vond het leuk genoeg om even voor te lezen. Hier is Henkie Dissel, Waterpas.
3: Het

Wat een hete stad geworden. Aankomende zaterdag opent Heartbreak Hotel opnieuw haar deuren in Tivoli-Vredenburg. Na de succesvolle editie vorig jaar, zo hard gaat dat al, joh. Ik weet nog dat ik het ook aan jullie vertelde. Dat Heartbreak Hotel zou komen in Tivoli. Blijft de missie van dit initiatief onveranderd. Een veilige plek waar je letterlijk kunt inchecken met je liefdesverdriet. Oh, boehoe, je lurvende. Een plek waar ruimte is voor het rauwe verhalen, herkenning en de wetenschap dat het hele heden is. Nou, het klinkt allemaal heel bla bla en opgeblazen. Maar het is op zich ook wel weer leuk, hoor. Er worden allerlei verhalen verteld. Er zijn heartbreak songs. Er is naast diepgang ook ruimte voor luchtigheid. En daarnaast is er tijdens het evenement een handlezer aanwezig. Die bezoekers inzicht geeft in hun karaktertalenten en levenspad. Oh, ik zie iemand op je pad komen. Ja, dat is handig voor zo'n handlezer. Ik zou het weten, goed geld verdienen. Het doel is niet om het verdriet op te lossen, om samen te dragen en er woorden aan te geven. Nou, wat een ongelooflijke leuk initiatief. Hè. Vorig jaar is dat al een keertje gebeurd. En Heartbreak Hotel is ontstaan vanuit de behoefte van de twee oprichters Remco en James. Aan een plek waar je mag zijn met je verdriet zonder de druk om direct verder te moeten voelt. Nou ja. Je hebt wel eens, en dat heeft iedereen wel eens hopelijk, wel eens met een gebroken hart rondgelopen. En liefdespijn raakt alle generaties. Nou ja, en gebroken hart is veel bezongen in de muziek. En ik dacht bij mezelf, weet je wat, aankomende zaterdag zul je dit liedje daar niet horen, denk ik, in Tivoli Vredenburg. Maar ik vind het een typisch nummer wat het daarover gaat. Van een van de beste zangeressen ooit uit Amsterdam. Tante Leen, wat een strot, diep in mijn hart.

Hij heeft een soort koffietent in Laren. Hè. En ik ben er nog nooit geweest. Ik weet precies waar het zit, hoor. Ik ben heel lang niet meer in Laren geweest. Laren. Maar het is een bijzondere koffietent. En daar stond hij te zingen met zijn vrienden. En zei, zie je nou wel dat ik nog steeds goed kan zingen? Ja, er is een beetje een soort ding in zijn hoofd gekropen. Omdat hij een tijdje uitgelachen is. Dan ben je zo van, nou, dat ging niet helemaal goed. Daar is gewoon een soundcheck. En dan denk ik bij mezelf, joh, trek je er toch geen bal van aan, man? Gordon, sprakeloos, een zanger al heel lang. En tegenwoordig doet hij heel veel andere dingen. Waaronder een ochtendshow op een andere radiostation. Ik heb dat nog nooit gehoord. Jullie ook niet, want jullie luisteren naar mij. Maar het is behalve dat ontzettende aardige gozer. Ik kan altijd prima met hem opschieten. Gordon en sprakeloos hier bij Bingo FM. Ik zat sprakeloos te luisteren van de week. En toen dacht ik bij mezelf, oh, dit kan er weer zo eentje worden. Bombini trekken is een leuk ding. En zoals je bikini, tenminste, daar komt het een beetje op neer. Mensen, als je niks te doen hebt en het is prachtig weer. En je denkt bij jezelf, ik wil even de nieuwe zomerhit horen. Want Justin de Wild is natuurlijk een enorm zomerhit aan het worden met Cheerio. Hij wordt inmiddels gecoverd op TikTok door allerlei meisjes ook die dat liedje nazingen. AI varianten zijn ervan. En ik denk dat Justin niet weet wat hem overkomt. Een top 3 hit in Nederland is hartstikke knap. Maar ik hoorde deze en toen dacht ik, ja, daar zit ook alle potentie om een echte zomerhit te worden. Met dit weer helemaal, hè. Want we gaan zo de 233 graden aantikken in Utrecht. Luca Farroni, Nino Cello en Gio hebben een singeltje uit. En ik dacht bij mezelf, zo. Dus ik meteen bellen naar de muziekredactie. Jongens, dat moeten we in de computer zetten. Nou, je gaat hem nou horen. Bombini, Luca Farroni, Nino Cello en Gio en Bombini. Ik wil je in je bikini. Ik denk dat dit een echte zomerrit gaat worden. Let maar op, let maar op, let maar op. Mijn voorspellende gaven zijn wat dat betreft wel goed, hoor.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM met het Regio Nieuws.
2: Goedemorgen. De Utrechtse politie onderzoekt twee steekincidenten. Gisteravond is mogelijk gestoken bij Utrecht Terweide bij een ruzie tussen twee mensen. Een van de betrokkenen is gewond geraakt. En ook een gewonde bij een steekincident op de Mariaplaats in het centrum. Na het incident gistermiddag ging de dader er vandoor. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Wie getuige is geweest, kan zich bij de politie melden. Het verzuim bij Nederlandse gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeenten heeft ermee te maken, blijkt uit de zogeheten personeelsmonitor gemeente. Medewerkers vallen vaak uit door de werkdruk die is toegenomen door extra taken die de gemeente heeft gekregen. En ook is er een personeelstekort. Inwoners die kunnen dat gaan merken.
3: Woningbouw, energietransitie, dat zijn toch de plekken waar ook hoge opgaven liggen. En daar komen gemeenten echt stelselmatig mensen tekort. Dat betekent dat je dus minder snel vergunningen kunt verlenen voor nieuwe woningen die wel heel nodig zijn.
2: En de komende 10 jaar gaat zo'n 30% van de gemeenteambtenaren met pensioen. Een aanrijding in Nieuwegein heeft gisteravond tot veel schade geleid aan twee auto's. Op de Plettenburglaan botsten die op elkaar. Een van de twee wagens kwam tot stilstand tegen een verkeerslicht. De oorzaak van het ongeluk wordt uitgezocht. De NS doet aangifte tegen de demonstranten die zaterdag het treinverkeer platlegden bij Utrecht Centraal. Ze liepen bij het station het spoor op. Extinction Rebellion wil namelijk sancties tegen Israël. Burgemeester Dijksma had de actie verboden, maar daar werd dus niet naar geluisterd. Het treinverkeer was uren verstoord en NS overweegt om de schade te verhalen op die actievoerders. 27 mensen werden aangehouden. Dan het weer. Het wordt vandaag tropisch warm. Het kan 31 graden worden. Vanavond blijft het ook lang warm. Het koelt af naar een graad of 15.
4: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: baan en ik wil gewoon een beetje leven. Ik ben heel erg benieuwd wat ze gaat doen. Ook dit jaar nog aan nieuwe muziekactiviteiten. Ze was fantastisch met de Josti Band op de 5 mei concerten. Ik vond het echt geweldig. Het wordt maar liefst een graadje of 30 in Utrecht vandaag. Ja, 31 wordt er zelfs aangegeven. Ongelooflijk, bijna geen wind. En morgen dan gaat de temperatuur echt met sprongen naar beneden, hoor. Dan moet je even rekening houden met een temperatuurval naar de 22 graden. Dus geniet vandaag, als je het kunt. Het is wel lekker, vind ik, dat we even naar 22 graden gaan. Want de tuin mijn tuin is in ieder geval ontploft na de regen van vorige week. En nu dan die hele zonnige dagen. Echt, dat hoort er gewoon heel erg bij. En het is prachtig. Mijn lelies staan in bloei, mijn pioenrozen staan in bloei. Mijn gewone rozen, mijn klimrozen staan ook in bloei. Het is echt heel bijzonder wat dat betreft. Morgen dus 22 graden. Nou, laat ik het eerst bij vandaag houden. 31 graden vandaag. Wordt er wel gezegd dat we dat kunnen halen. Tropisch dus eigenlijk, hè. Geen neerslag en dan een noordenwindje 2. Nou, dat betekent eigenlijk dat er bijna geen wind is. Morgen gaat er een noord-noordoostenwind waaien. Daardoor wordt het maar 22 graden. En dan de rest van de week valt het ook reuze mee, hoor. 25 tot 24 graden. Dat zijn echt wel hele fijne temperaturen. Dus we hebben echt wat dat betreft geweldig weer in het vooruitzicht. En dat is toch wel heel fijn. Want het is over een paar dagen gewoon alweer zaterdag. En dan heb je ook in Utrecht zo rond de 24 graden, met misschien hier en daar een spettertje. Nou, is dat fijn? Ja, dat is hartstikke fijn. Ik heb Highway zo, maar eerst gaan we luisteren naar de uitslover Samuel Welt en de bank zitten. Ja, Samuel Welt heeft op dit moment gewoon drie liedjes uit, joh. Hij heeft ook dat voetballiedje uit. Zegt een beetje een uitslover. Hij heeft gelijk. Als je het kunt, moet je het op dat moment het ijzer smeden, als het heet is, om het zo maar te zeggen. Tino Martin komt met een nieuwe single, Jong en Dom. Maar begin met Cloud, Palais Français, en dan zeg ik altijd maar een petit peu, een heel klein beetje. Drie liedjes en geniet ervan.
1: Wat kan ik doen als de aarde niet begrijpt?
0: Nou, ja.

Dino Martin en Jong en Domme hoorde hier bij Bingo FM. Even kijken naar de situatie op de weg. Valt op zich reuze mee, hoor. Even kijken. De A2. 3 kilometer file tussen Knopend Oude Rijn en de Leidse Rijntunnel. Kom je nu terecht rijden? A2 staat nog 14 kilometer file tussen Waardenburg en Everdingen. Tussen Everdingen en Knopend Oude Rijn staat ook nog 6 kilometer file op diezelfde A2. Behoorlijk, hè? Dan de A12. 5 kilometer file tussen Bunnik en Houten. Dus Arnhem richting Den Haag. En dan de A27. Breda richting Utrecht. 4 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. En tussen Lexmond en Nieuwegein staat 6 kilometer file. En de A27. 4 kilometer file tussen Bilthoven en Knopend Rijnsweert. En dat zijn ze eigenlijk wel. Nou ja, goed, weet je. Voor de rest valt het allemaal reuze mee. En het is nu een graadje of 20. Gaat heel, heel rap omhoog. En ik wil geen uitslover zijn. Maar het gaat echt een van de warmste dagen in mei worden van dit jaar. Wedden? Hier zijn Samuel Welt en de bankzitters. Uitslover

Zouden we wel in de bank zitten en uitsloven, hoorde je hier bij Bingo FM. Zijn heel verhaal in het AD deze week over woningzoekenden uit Utrecht die allemaal verhuizen naar een regiogemeente. Ja, dat is al heel lang aan de gang. Maar ja, goed, er is een overzichtje gegeven van mensen die naar Maarsen gaan. Dat is een van de populairste plekken om een huis te bemachtigen. Maarsen ligt bij mij hiernaast, Zuilen heb je. En dan rij je een stukje door over de straatweg en dan kom je al in Maarsen terecht. En Maarsenbroek natuurlijk. In een jaar tijd waagden ruim 1000 Utrechters vanuit Utrecht de oversteek. Wat is voor Utrechters de aantrekkingskracht? Ja, nou ja, gewoon letterlijk, het heeft te maken met poen. En ook met wat meer ruimte. Gloednieuwe huizen, achter en voortuintjes, veel groen. En de nieuwe woonwijken Haagstede bijvoorbeeld in Maarsenbroek. Dat lijkt een ideale plek om je kinderen veilig op te laten groeien. Furkan Guni, die moet er enorm aan wennen. Hij zegt, ja, ik mis de chaos van de binnenstad. Er loopt geen mens op straat. Ik weet het. Dan heb je ook een hout in die vergadering. In de ochtend, alsof je niks... Dan hoor je vogeltjes fluiten. En dat is toch wel even wennen. Een vriend van mij die heeft een tijd bij mij gelogeerd hier. Omdat hij bij de HEMA vrachtwagenchauffeur was. Hij woont in Seksbieren met zijn vriendin. En die kwam dan hier en sliep bij mij op de straatweg. En dan zei hij gewoon, herrie bij jou. En dan dacht ik, herrie, ik hoor dat helemaal niet. Maar goed, Furkan die zegt, ja, weet je, we gaan over 2 jaar terug. Als ik het niet aan kan, die rust. Zij komt uit een dorp, mijn vrouw, en houdt van rust. Maar ik word gek van die stilte. Dat is natuurlijk een nadeel misschien. Maar ja, aan de andere kant, in Utrecht is niks te betalen. Gelukkig boden nieuwbouwprojecten Haagstede in Maarsen, zoals Haagstede in Maarsenbroek, uitkomst. En bij nieuwbouw hoeft die niet te worden overboden. En dat is een ding wat natuurlijk heel veel gebeurt. Ik las een heel interview met Frits Spitz, een legendarische DJ. Die wilde naar Amsterdam, maar die moest bijna 1 ton of 1,5 ton overbieden. Toen zei hij, ik blijf gewoon wel in Laren. Nou, dat heb je in Utrecht natuurlijk ook, omdat het gewoon schaars is in Utrecht. En daardoor krijg je goede prijzen en die groeien prijzen. Die betere prijzen die kun je bij bijvoorbeeld Maassen krijgen en vlakbij Amsterdam. Ach ja. In Utrecht kost een woning meer geld of je krijgt voor hetzelfde budget minder ruimte. Dat zegt een makelaar. En dat hele verhaal, dat staat in het AD, kun je op je gemak nalezen. En Maarsendorp, met haar historische panden langs het water, dat zijn huizen van echt miljoenen hoor. Daar ligt de huizenprijs over het algemeen hoog, maar gewoon buiten de binnenstad van Maarsen. En ik heb in Maarsen op school gezeten, dus ik ken Maarsen heel goed. Daar kun je nog vrij goedkope, redelijk goedkope woningen krijgen. Bijvoorbeeld Chantal de Roos, die zegt, ik kom uit Zuilen en ik kocht 10 jaar geleden een woning in Maarsenbroek. Ik ben helemaal geworteld. Ik werk bij de kapsalon en ik vond een echte Maarsenaar. Ze zegt, ik heb tegenwoordig zelfs wel eens een oordeel. Wat komen al die Utrechters hier eigenlijk doen? Nou ja, hele artikel kun je lezen in het AD. Bring me domains in your highway.

Nee, ik wil het ook niet. Ik wil ook niet dat het stopt, maar het stopt gewoon. Dit programma zit erop. De ochtendshow voor deze, warme dag. Want dat gaat het worden, hè. 26 mei, dinsdag. En straks John Schaap, dan onze eigen Henry. Dan is Lawrence er en dan zit Kevin er daarna. En natuurlijk is het dinsdag. Dus gaat de muziekkelder toch ook weer open met deze temperaturen. En Mitchell is dan aanwezig. Ik heb zin er nog. Weg uit deze kroeg. Nou, als je daar nog zit, zou ik maar een ontbijtje bestellen. Ga ik ook even doen. Veel plezier met John.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers. Die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die

Maar ik ging eens twee uur plaatjes draaien. En dat noemen we dan... Hier is uw... Ja, en ik ben knuffelbaar, hoor. We maken het gezellig. Hier is Mike Pietersen,

Het dak komt naar beneden. Het zou je maar overkomen. Dit is Schaap en met alle plezier draai ik vandaag jouw favoriete liedje. Kom maar op met je zomerse titels.

Nieuwsouders en Frank van Etten als ik er morgen niet meer ben. Het was in 1983. Een groepje vrienden ging naar de Kamer van Koophandel om VOF De Kunst op te richten. Vennootschap onder firma De Kunst ging liedjes produceren. En hun eerste liedje was Suzanne. Nou, niemand van dat clubje had verwacht dat ze daar 3 miljoen singeltjes van gingen.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. De Utrechtse politie onderzoekt twee steekincidenten. Gisteravond is mogelijk gestoken bij Utrecht Terweide bij een ruzie tussen twee mensen. Een van de betrokkenen is gewond geraakt. En ook een gewonde bij een steekincident op de Mariaplaats in het centrum. Na het incident gistermiddag ging de dader er vandoor. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Wie getuige is geweest, kan zich bij de politie melden. Het verzuim bij Nederlandse gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeenten heeft ermee te maken, blijkt uit de zogeheten personeelsmonitor gemeente. Medewerkers vallen vaak uit door de werkdruk die is toegenomen door extra taken die de gemeente heeft gekregen. En ook is er een personeelstekort. Inwoners die kunnen dat gaan merken.
2: Woningbouw, energietransitie, dat zijn toch de plekken waar ook hoge opgaven liggen. En daar komen gemeenten echt stelselmatig mensen tekort. Dat betekent dat je dus minder snel vergunningen kunt verlenen voor nieuwe woningen die wel heel nodig zijn.
1: En de komende 10 jaar gaat zo'n 30% van de gemeenteambtenaren met pensioen. Een aanrijding in Nieuwegein heeft gisteravond tot veel schade geleid aan twee auto's. Op de Plettenburglaan botsten die op elkaar. Een van de twee wagens kwam tot stilstand tegen een verkeerslicht. De oorzaak van het ongeluk wordt uitgezocht. De NS doet aangifte tegen de demonstranten die zaterdag het treinverkeer platlegden bij Utrecht Centraal. Ze liepen bij het station het spoor op. Extinction Rebellion wil namelijk sancties tegen Israël. Burgemeester Dijksma had de actie verboden, maar daar werd dus niet naar geluisterd. Het treinverkeer was uren verstoord en NS overweegt om de schade te verhalen op die actievoerders. 27 mensen werden aangehouden. Dan het weer. Het wordt vandaag tropisch warm. Het kan 31 graden worden. Vanavond blijft het ook lang warm. Het koelt af naar een graad of 15.
3: Schaap met John Schaap.

goed, Stef Ekel. Dat zomerse gevoel, dat delen we allemaal met elkaar. Ook Rox van Driel heeft de zomerse kriebels en heeft zich

de van oorsprong Duitse band Boney M. met de Nederlandse danser Bobby Farrell stonden in dat jaar op de eerste plaats in de Nederlandse top 40. Ja, het was in een hete zomer in dat jaar dat dit plaatje 11 weken lang in die lijst bleef staan. En ze hadden zelfs de eerste positie. Geniet de komende minuten van het zonnetje.

0: 55PLUS woonbewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland, nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Schaap met John Schaap.

wordt al veel promotie gemaakt voor de nieuwe single van Imca Marina. Ja, en die promo werkt dus heel goed, want er wordt nu al gevraagd of we het plaatje willen draaien. Nou, binnenkort komt de single van Imca uit. Dit was ze samen met Dario en wat een heerlijke dag. Nou, we hebben helemaal niets te klagen.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. De Utrechtse politie onderzoekt twee steekincidenten. Gisteravond is mogelijk gestoken bij Utrecht Terweide bij een ruzie tussen twee mensen. Een van de betrokkenen is gewond geraakt. En ook een gewonde bij een steekincident op de Mariaplaats in het centrum. Na het incident gistermiddag ging de dader er vandoor. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Wie getuige is geweest, kan zich bij de politie melden. Het verzuim bij Nederlandse gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeenten heeft ermee te maken, blijkt uit de zogeheten personeelsmonitor gemeente. Medewerkers vallen vaak uit door de werkdruk die is toegenomen door extra taken die de gemeente heeft gekregen. En ook is er een personeelstekort. Inwoners die kunnen dat gaan merken.
2: Woningbouw, energietransitie, dat zijn toch de plekken waar ook hoge opgaven liggen. En daar komen gemeenten echt stelselmatig mensen tekort. Dat betekent dat je dus minder snel vergunningen kunt verlenen voor nieuwe woningen die wel heel nodig zijn.
1: En de komende 10 jaar gaat zo'n 30% van de gemeenteambtenaren met pensioen. Een aanrijding in Nieuwegein heeft gisteravond tot veel schade geleid aan twee auto's. De Plettenburglaan botste die op elkaar. Een van de twee wagens kwam tot stilstand tegen een verkeerslicht. De oorzaak van het ongeluk wordt uitgezocht. De NS doet aangifte tegen de demonstranten die zaterdag het treinverkeer platlegden bij Utrecht Centraal. Ze liepen bij het station het spoor op. Extinction Rebellion wil namelijk sancties tegen Israël. Burgemeester Dijksma had de actie verboden, maar daar werd dus niet naar geluisterd. Het treinverkeer was uren verstoord en NS overweegt om de schade te verhalen op die actievoerders. 27 mensen werden aangehouden. Dan het weer. Het wordt vandaag tropisch warm. Het kan 31 graden worden. Vanavond blijft het ook lang warm. Het koelt af naar een graad of 15.
3: Schaap met John Schaap.

voor veel mensen wel herkenbaar is. Een cd van mij, een cd van jou. Het is tegenwoordig wel beter geregeld in de huwelijkse voorwaarden. Alles wat van jou is voor de bruiloft, blijft van jou. Dus er wordt niet meer gerollenpold door de woonkamer en gesmeten met cd's. Numidia heeft een nieuw lied.

0: erover. Als je een middagdutje gaat doen, slaap lekker. Tijd voor een siesta. Dit was Schaap. Ik wens je een mooie dag. Morgenochtend om 10 uur ben ik er weer naar de ochtendshow van Fred Siebelink.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse Defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland nadat er oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag. Het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

voor één keer. Nee, Gerard, we zullen je best wel vaker draaien hier op Bingo FM. Want je hebt altijd lekkere platen die we kunnen laten luisteren aan de luisteraars natuurlijk. Ja, heerlijk man, heerlijk. Straks na het regennieuws, zover is het nog niet, gaan we ook eens even kijken wat het broodje speciaal is.

Lekker ritmisch. Replay. Nummer dat heet Kom Terug hier op Bingo FM. We zijn lekker aan het lunchen. Geniet van je lunch en geniet van de muziek. Want ik heb nog mooie platen voor je klaarstaan tot 2 uur. Hier is Emma Heesters met dat meisje.

0: was best wel weer gezellig, toch?
1: Het was hartstikke gezellig. John West hoorde je en Lange Frans en alles wat ik zoek. Nou, alles wat ik zoek is een broodje die ik zou even gaan smeren tijdens het regennieuws. Want het is er bijna tijd voor. Maar eerst nog even de plaat van Django Wagner. En die ene mooie vrouw. Misschien ben jij dat wel aan de andere kant van de radio. Ja, ik zit jou aan te wijzen. Tot zo.

0: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. In Utrecht, Gelderland en Zuid-Limburg is het risico op natuurbranden verhoogd naar fase 2. Dit wordt afgekondigd als het al langere tijd droog is in de natuur. Dan is het risico op branden groter en bestaat de kans dat branden zich snel en onvoorspelbaar kunnen ontwikkelen. Tijdens fase 2 zijn de hulpdiensten, natuurbeheerders en terreineigenaren extra alert. De NS heeft aangifte gedaan tegen de demonstranten die zaterdag het treinverkeer platlegden bij Utrecht Centraal. Ze liepen bij het station het spoor op. Burgemeester Dijksma van Utrecht had de actie verboden, maar daar werd dus niet naar geluisterd. Extinction Rebellion wil sancties tegen Israël. Het treinverkeer was uren verstoord. De politie heeft zaterdag 27 mensen aangehouden. Zij krijgen een boete. De provincie Utrecht verwacht dat er zo'n 3 miljoen euro te verdelen is als compensatie voor busreizigers die last hebben gehad van rituitval en vertraging. In de hele regio werd vorige maand 5 miljoen keer ingecheckt bij een bus of tram. Hierdoor zal de compensatie voor reizigers hooguit uitkomen op een paar euro per persoon. Dat geld komt van vervoerders Transdev en Keoly. Die zijn beboet door de provincie. Transdev moet 1,5 miljoen betalen en Keoly 750.000 euro. En daarnaast krijgen ze een boete van 1 ton per kwartaal zolang er problemen zijn. De vervoerders hebben de problemen inmiddels aangepakt. Er vallen minder bussen uit. En we krijgen vandaag de eerste tropische dag. De zon schijnt nu al volop en de temperatuur kan oplopen tot boven de 30 graden. Temperaturen van boven de 30 worden normaal vooral in de zomermaanden gemeente en nog niet in mei. Voor deze tijd van het jaar is 19 graden normaal. En de zonkracht is ook hoog vandaag, 6 tot 7. Het weer vanmiddag is het dus tropisch warm met meer dan 30 graden. Vanavond blijft het ook lang warm en morgen is het dan weer een stukje koeler.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

1973 voor Albert West en Genie Come Lately. Dat was het broodje speciaal voor vandaag. En ik had het al eens willen eerder gezegd in de uitzendingen. Dat het altijd wel lekker is om die platen nog eens een keer op te zoeken en zo. Een product van eigen.

ogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

Door de Clouseau. Het nummer dat heet Domino. Dan hebben we het niet over een of andere pizzaboer of zo. Maar gewoon een lekkere plaat hier op Bingo FM tijdens het lunchpakket. En ondergetekende voor bij. Ik hou muzikaal je hand vast en je lunchpakketje mocht het nodig zijn. Maar ik neem aan dat je dat zelf ook wel aardig kan. Hier is Numidia en ik blijf.

0: van Amsterdam.
1: Wesley Klein hoor je in het hart van... Nou, wij gaan even een kleine break doen. Want het nieuws van 1 uur staat er aan te komen. En tot die tijd, Ramses Shaffi.
2: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Solvinity zou tegenhouden. Solvinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: lekker Vespa. Lekker hoor, op je Vespa rondtoeren en zo en genieten van de omgeving. Even terug in de tijd, doen we met Armand. En die zingt, ben ik te min?
1: Ben je blij?
0: Ja hoor.

toch bij je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Amarre hoor je, al heb je niets. Ja, dan moet je toch tevreden zijn met hetgene wat je wil hebben en daar niet te veel op focussen. Want dat heb ik niet, dat heb ik niet en dat heb ik ook niet. Nee, zo gaat het nu eenmaal in het leven natuurlijk. Je luistert naar Bingo FM. We zijn lekker aan het lunchen en we gaan even een uitstapje maken naar het strand. En dat doen we met de Pasadena Dream Band. Waar gaan we naartoe? Nou...

0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd. Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. In Utrecht, Gelderland en Zuid-Limburg is het risico op natuurbranden verhoogd naar fase 2. Dit wordt afgekondigd als het al langere tijd droog is in de natuur. Dan is het risico op branden groter en bestaat de kans dat branden zich snel en onvoorspelbaar kunnen ontwikkelen. Tijdens fase 2 zijn de hulpdiensten, natuurbeheerders en terreineigenaren extra alert. De NS heeft aangifte gedaan tegen de demonstranten die zaterdag het treinverkeer platlegden bij Utrecht Centraal. Ze liepen bij het station het spoor op. Burgemeester Dijksma van Utrecht had de actie verboden, maar daar werd dus niet naar geluisterd. Extinction Rebellion wil sancties tegen Israël. Het treinverkeer was uren verstoord. De politie heeft zaterdag 27 mensen aangehouden. Zij krijgen een boete. De provincie Utrecht verwacht dat er zo'n 3 miljoen euro te verdelen is als compensatie voor busreizigers die last hebben gehad van rituitval en vertraging. In de hele regio werd vorige maand 5 miljoen keer ingecheckt bij een bus of tram. Hierdoor zal de compensatie voor reizigers hooguit uitkomen op een paar euro per persoon. Dat geld komt van vervoerders Transdev en Keolis. Die zijn beboet door de provincie. Transdev moet 1,5 miljoen betalen en Keolis 750.000 euro. En daarnaast krijgen ze een boete van 1 ton per kwartaal zolang er problemen zijn. De vervoerders hebben de problemen inmiddels aangepakt. Er vallen minder bussen uit. En we krijgen vandaag de eerste tropische dag. De zon schijnt nu al volop en de temperatuur kan oplopen tot boven de 30 graden. Temperaturen van boven de 30 worden normaal vooral in de zomermaanden gemeten en nog niet in mei. Voor deze tijd van het jaar is 19 graden normaal. En de zonkracht is ook hoog vandaag, 6 tot 7. Het weer vanmiddag is het dus tropisch warm met meer dan 30 graden. Vanavond blijft het ook lang warm en morgen is het dan weer een stukje koeler.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Dat zal ik je vertellen. Ik heb diep gegraven in die oude platendozen. Er zitten mooie exemplaren bij. Nou, en deze vond ik toevallig ook nog van Imca Marina. De carousel van...

Rutsekop. Onderweg naar morgen. Heb jij dat gevolgd op tv? Die serie Onderweg naar morgen. Ik moet je eerlijk zeggen, ik zelf niet. Ik zat meer bij goede tijden, slechte tijden. Maar ja, op een gegeven moment ook een beetje afgehaakt. Want ach, er was zoveel ellende in die familie. En dan kwam er weer een broer bij en een zuster. Ik raakte het hele spoor bij. Dus ik denk, nou, laat me lekker waaien. Het zijn voor mij mooie tijden.

overbodig. Je hoorde Tabitha, Ronnie Flex en Glenn Faria hier op Bingo FM. Nou, het is weer tijd voor mij om afscheid van je te nemen. Ik ga weer swingend naar buiten. En dat met de muziek van Marlane. Straks veel plezier met Lawrence. En tot morgen. Bye bye.

0: 55PLUS woonbewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken. Maar het stuit op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Velbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Lawrence Nicolaas.

Breaking Sounders met Ross Josephson. Je hoorde, je raakt me zo hier op Bingo FM. Op deze dinsdag 26 mei, we zijn uitgeluncht met Henry. En nu gaan we genieten van de middagshow hier tot 4 uur. Lors Duclaas.

0: lekker man.
1: Marco Kraats met Lange Frans als de zon schijnt. En de zon die schijnt uitbundig vanmiddag weer. Lekker warm, dus goed insmeren en blijf voldoende water drinken. 3:15 weer een fout momentje. Nou, vanmiddag maar een zomerse. Daar heb ik zin in. Heb je een suggestie? Laat dan even weten via lawrence@bingofm.nl. Of geef je suggestie door met de app. En zo dadelijk Jan Smit met de 3 A's en Jeffrey Parmentier. Naar Martin Morero. Dit is In Mijn Hart. Ik zing.

Die man is verliefd. De Summer Holiday Mix van Jan Smit, de Drees en Jeffrey Parmentier. Wij zijn de stadstellen van Utrecht, Bingo FM, recht uit het hart van de Domstad. Via de 107.7 FM, DAB+, BingoFM.nl en de app Hoi Mick Harren, Sweet Caroline.

Linda Roos en Jessica met Lange Nacht. Nou, de nachten die duren wel lang hoor, omdat het zo warm is. Ik heb wel een airco, maar als ik die aanzet, dan gaan de buren lopen klagen. Ik heb zo'n lekkere zeikwijk. Ja, Tino Martin, een replay, die hoor je nu met één dag.

0: één dag van Tino Martin en Replay. We gaan naar het regionale nieuws van 2:30.
1: Bingo FM. Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. In Utrecht, Gelderland en Zuid-Limburg is het risico op natuurbranden verhoogd naar fase 2. Dit wordt afgekondigd als het al langere tijd droog is in de natuur. Dan is het risico op branden groter en bestaat de kans dat branden zich snel en onvoorspelbaar kunnen ontwikkelen. Tijdens fase 2 zijn de hulpdiensten, natuurbeheerders en terreineigenaren extra alert. De NS heeft aangifte gedaan tegen de demonstranten die zaterdag het treinverkeer platlegden bij Utrecht Centraal. Ze liepen bij het station het spoor op. Burgemeester Dijksma van Utrecht had de actie verboden, maar daar werd dus niet naar geluisterd. Extinction Rebellion wil sancties tegen Israël. Het treinverkeer was uren verstoord. De politie heeft zaterdag 27 mensen aangehouden. Zij krijgen een boete. De provincie Utrecht verwacht dat er zo'n 3 miljoen euro te verdelen is als compensatie voor busreizigers die last hebben gehad van rituitval en vertraging. In de hele regio werd vorige maand 5 miljoen keer ingecheckt bij een bus of tram. Hierdoor zal de compensatie voor reizigers hooguit uitkomen op een paar euro per persoon. Dat geld komt van vervoerders Transdev en Keoly. Die zijn beboet door de provincie. Transdev moet 1,5 miljoen betalen en Keoly 750.000 euro. En daarnaast krijgen ze een boete van 1 ton per kwartaal zolang er problemen zijn. De vervoerders hebben de problemen inmiddels aangepakt. Er vallen minder bussen uit. En we krijgen vandaag de eerste tropische dag. De zon schijnt nu al volop en de temperatuur kan oplopen tot boven de 30 graden. Temperaturen van boven de 30 worden normaal vooral in de zomermaanden gemeten en nog niet in mei. Voor deze tijd van het jaar is 19 graden normaal. En de zonkracht is ook hoog vandaag, 6 tot 7. Het weer vanmiddag is het dus tropisch warm met meer dan 30 graden. Vanavond blijft het ook lang warm en morgen is het dan weer een stukje koeler.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Je hoorde de Drees met Bart Herman, een man in de spiegel. Voor het regionale nieuws, meer nieuws, check je in onze app en bingofm.nl. Dit is Wesley Bronckhorst.

0: Antonio van Rita Hovink. En dit is Stony Junior met Niklas Knox. Wie is Loesje?
1: Wie is Loesje? Wie is Loesje? Wie is Loesje? Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte leuke.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Hoor, met snelle parkje, biertje, vrienden. Nou, dat is een goede combinatie hoor. Met de temperatuur van een graad of 29. Dan moet het ook zeker goed komen. We gaan zo dadelijk naar het internationaal van 3 uur. En daarna nog een uurtje hoor. Bingo in de middag. Blijf lekker luisteren. En dit uur sluit ik af met Raymond Hermans in de boeken. Tot zo.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn twee kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De vijf andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed anderhalf jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: Harde strijd van Nick en Simon met Laura op bingo. We gaan naar het regionale nieuws van 3:30.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. In Utrecht, Gelderland en Zuid-Limburg is het risico op natuurbranden verhoogd naar fase 2. Dit wordt afgekondigd als het al langere tijd droog is in de natuur. Dan is het risico op branden groter en bestaat de kans dat branden zich snel en onvoorspelbaar kunnen ontwikkelen. Tijdens fase 2 zijn de hulpdiensten, natuurbeheerders en terreineigenaren extra alert. De NS heeft aangifte gedaan tegen de demonstranten die zaterdag het treinverkeer platlegden bij Utrecht Centraal. Ze liepen bij het station het spoor op. Burgemeester Dijksma van Utrecht had de actie verboden, maar daar werd dus niet naar geluisterd. Extinction Rebellion wil sancties tegen Israël. Het treinverkeer was uren verstoord. De politie heeft zaterdag 27 mensen aangehouden. Zij krijgen een boete. De provincie Utrecht verwacht dat er zo'n 3 miljoen euro te verdelen is als compensatie voor busreizigers die last hebben gehad van rituitval en vertraging. In de hele regio werd vorige maand 5 miljoen keer ingecheckt bij een bus of tram. Hierdoor zal de compensatie voor reizigers hooguit uitkomen op een paar euro per persoon. Dat geld komt van vervoerders Transdev en Keoly, die zijn beboet door de provincie. Transdev moet 1,5 miljoen betalen en Keoly 750.000 euro. En daarnaast krijgen ze een boete van 1 ton per kwartaal zolang er problemen zijn. De vervoerders hebben de problemen inmiddels aangepakt. Er vallen minder bussen uit. En we krijgen vandaag de eerste tropische dag. De zon schijnt nu al volop en de temperatuur kan oplopen tot boven de 30 graden. Temperaturen van boven de 30 worden normaal vooral in de zomermaanden gemeente en nog niet in mei. Voor deze tijd van het jaar is 19 graden normaal. En de zonkracht is ook hoog vandaag, 6 tot 7. Het weer vanmiddag is het dus tropisch warm met meer dan 30 graden. Vanavond blijft het ook lang warm en morgen is het dan weer een stukje koeler.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

nightmares. Ja, zoals jij is er geen één. We gaan naar een bluff met Kodo. Aanzoek zonder ringen. Ik ga mijn ring maar even afdoen, want ja, ik ben al zo lang gescheiden, maar ik heb hem nog steeds om. Misschien is het weer voor een tweede aanzoek, je weet het maar nooit.

Bluff met Codo. Aanzoek zonder ringen hier op de Stadscène van Utrecht. Ik kijk even op de klok. Ik moet afscheid nemen. Dankjewel voor het luisteren. Het was weer gezellig hoor vanmiddag. En blijf lekker luisteren, want nog meer gezelligheid. Kevin Scholten, die is zo dadelijk tot 6 uur van de partij. En hij heeft ongetwijfeld ook nog een verdwaalde plaat. Dan heb ik het niet over een Shakira of een Cascada, nee. Maar wel echt een beetje een Nederlandstalige, zeg maar. Dus de teach-ins, de total touch, zeg maar. Die kunnen dus aangevraagd worden. Heb jij een suggestie? Laat het Kevin even weten. Kevin@bingofm.nl. En laat je zo dadelijk helemaal op de hoogte houden van de laatste stand van zaken. Actueel nieuws en verkeer hoor je zo dadelijk. Ik sluit af met Chris Bauer. Ik ben er vanavond weer. En anders graag tot morgen om 2 uur voor een nieuwe Bingo in de Middag.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aerts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik, Ido Ambacht, zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm. 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. En we starten even met de situatie op de weg. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 7 minuten. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel ongeveer 12 minuten. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knopen Dunette en Knopen Oude Rijn 5 minuten vertraging. A27 Breda richting Utrecht tussen Nieuwedijk en Noorderloos ongeveer 7 minuten. Dat allemaal door een ongeluk. Inmiddels is de weg weer vrij. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagenstein en Noorderloos 16 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam ongeveer 7 minuten vertraging. Goedemiddag!
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Goedemiddag, het is dinsdagmiddag. Het is 26 mei 2026, buiten een graadje of 32. Ook hier in de studio in Nieuwegein is het lekker warm. Maar we gaan er een leuk programma van maken. Tot dan 6 uur vanavond. En we gaan lekker van start met Andy van der Leek en Rick.

ZFM, Roerde Soleil. Het is dinsdagmiddag. Van harte welkom bij Op Weg Naar Huis. Ik zei het al, we kijken zo eventjes naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Maar eerst even tijd voor Antje Montero en wat een ander ook zegt.

Deze week is hij de bingo-schrijf van de week met zijn nieuwe single Rosie. We hebben het over niemand minder dan Nick Nicolai. Aanstaande vrijdag om 3:15, dan maakt Menno Hofger weer een nieuwe bingo-schrijf bekend. En het allemaal tijdens zijn programma Bingo in de Middag. Hier is mijn Thij en 100% voor jou.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM met het Regio Nieuws.
2: Goedemiddag. In Utrecht, Gelderland en Zuid-Limburg is het risico op natuurbranden verhoogd naar fase 2. Dit wordt afgekondigd als het al langere tijd droog is in de natuur. Dan is het risico op branden groter en bestaat de kans dat branden zich snel en onvoorspelbaar kunnen ontwikkelen. Tijdens fase 2 zijn de hulpdiensten, natuurbeheerders en terreineigenaren extra alert. De NS heeft aangifte gedaan tegen de demonstranten die zaterdag het treinverkeer platlegden bij Utrecht Centraal. Ze liepen bij het station het spoor op. Burgemeester Dijksma van Utrecht had de actie verboden, maar daar werd dus niet naar geluisterd. Extinction Rebellion wil sancties tegen Israël. Het treinverkeer was uren verstoord. De politie heeft zaterdag 27 mensen aangehouden. Zij krijgen een boete. De provincie Utrecht verwacht dat er zo'n 3 miljoen euro te verdelen is als compensatie voor busreizigers die last hebben gehad van rituitval en vertraging. In de hele regio werd vorige maand 5 miljoen keer ingecheckt bij een bus of tram. Hierdoor zal de compensatie voor reizigers hooguit uitkomen op een paar euro per persoon. Dat geld komt van vervoerders Transdev en Keoly. Die zijn beboet door de provincie. Transdev moet 1,5 miljoen betalen en Keoly 750.000 euro. En daarnaast krijgen ze een boete van 1 ton per kwartaal zolang er problemen zijn. De vervoerders hebben de problemen inmiddels aangepakt. Er vallen minder bussen uit. En we krijgen vandaag de eerste tropische dag. De zon schijnt nu al volop en de temperatuur kan oplopen tot boven de 30 graden. Temperaturen van boven de 30 worden normaal vooral in de zomermaanden gemeten en nog niet in mei. Voor deze tijd van het jaar is 19 graden normaal. En de zonkracht is ook hoog vandaag, 6 tot 7. Het weer vanmiddag is het dus tropisch warm met meer dan 30 graden. Vanavond blijft het ook lang warm en morgen is het dan weer een stukje koeler.
3: En dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Nieuwegein en Culemborg, 6 minuten. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel, ongeveer 20 minuten. En A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg, 9 minuten vertraging. En A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en de Meren, 10 minuten. A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn, 12 minuten. En A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Goijkum en Lexmond, ongeveer 8 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Goijkum tussen knooppunt Rijnsweerd naar de 28 richting Amersfoort en Noorderloos. Ongeveer 24 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam, 13 minuten vertraging. En als laatste de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen knooppunt Rijnsweerd en Soesterberg. Daar staat 7 minuten vertraging.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

en het was als de allereerste keer. Inmiddels is het 6:05. Welkom terug bij Op Weg naar Huis. We kijken zo nog even verder naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. En je krijgt natuurlijk Kevin's klassieker voor je kiezen. Eerst tijd voor Joep Berendsen en hij gaat zingen Als ze danst.

Hazes en Robert van Hemert. De NS heeft aangifte gedaan tegen de actievoerders van Extinction Rebellion naar de spoorblokkade van afgelopen zaterdag op Utrecht Centraal. Volgens de NS was de actie levensgevaarlijk en illegaal en door het protest lag het treinverkeer tussen 1 en 3 uur 's middags stil. In totaal werden er 27 demonstranten aangehouden nadat zij het spoor betraden. Dit uit protest tegen het Nederlandse beleid rond Israël en Gaza. Hoe groot de financiële schade is, wordt nog onderzocht door de NS. Maar in ieder geval is er aangifte gedaan, dus dat je het even weet. We gaan door met de Haanverzangers en als de zon voor jou en mij nooit meer zal schijnen. En het allemaal de 2.0 versie. Maar ja, kijk eens naar buiten, lieve mensen. Het zonnetje schijnt en temperaturen zo rond de 32 graden.

0: van mij. De Damsluisbrug en een deel van de Koningsweg in Utrecht zijn van 1 tot en met 19 juni afgesloten voor auto's en motoren. De gemeente voert namelijk werkzaamheden uit voor kabels en leidingen onder de brug. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik blijven maken van het pad langs de brug. Maar het verkeer wordt omgeleid via de Tamboerzijk en de Herculeslaan. De Damsluisbrug werd pas eind vorig jaar geopend en moet nu tijdelijk dicht vanwege een afrondende werkzaamheden. In 2027 krijgt de Koningsweg een nieuwe inrichting als fietsstraat. En er gaat er wel een hele hoop veranderen, kan ik je vertellen. Fluttijd voor Lil Kleine, Samuel Welten en de Amsterdamse Zomer. En samen zingen zij Maak Me Nou Niet Gek.
1: Mooi Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. 4 inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiepertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan nog even de situatie op de weg. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Nieuwegein en afrit Everdingen ongeveer 6 minuten. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 21 minuten. En daar 12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwbrug ongeveer 14 minuten. Het allemaal door een ongeluk en de linkerrijstrook die is dicht. A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 11 minuten. En daar 12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Harmelen 9 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen de Meren en Woerden ongeveer 6 minuten. En daar 12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Dunetten en knooppunt Oude Rijn ongeveer 5 minuten. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen knooppunt Dunetten en Noorderloos 21 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 70 minuten vertraging. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen knooppunt Rijnsweert en afrit Den Dolder ongeveer 6 minuten vertraging. En de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden 5 minuten vertraging. Als laatste de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden en Amersfoort Vathorst ongeveer 5 minuten vertraging.
3: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

0: week was ik nog bij Peter Lussen. Hij was een van de hoofdrolspelers van Vrienden voor het Leven. En dit was de titelsong van deze toch wel populaire serie. Het allemaal gezongen door Danny de Munk. Inmiddels is het 6:05. Welkom bij Op Weg naar Huis. En dit is nou een plaatje van André Hazes. Nu gezongen door Jeroen van der Boom.
1: Voor het eer.

Van 4 tot 6. Op weg naar huis met Kevin.

op weg naar huis of misschien wel richting je werk. En dit waren Del, Bob en Mo. En samen zongen zij nog even blijven hier op de zender. In de Valkstraat in de Utrechtse Vogelenbuurt hebben bewoners eerder dit jaar twee inbrekers verjaard. Dat bleek maandag uit beelden in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. De mannen probeerden eind januari overdag een woning binnen te dringen, maar werden betrapt door oplettende buurtbewoners. Een van hen filmde de verdachte, terwijl anderen de politie belden en de achtervolging inzetten. De inbrekers gingen er uiteindelijk op de fiets vandoor en maakten niets buit. De politie zoekt de mannen nog altijd en vraagt getuigen om zich te melden. In ieder geval zijn er beelden te vinden op de website van Duik. Wij gaan door met muziek van K3 en Donnie. Ze hebben een nieuwe plaat uitgebracht en samen zingen zij De Schaduw.

72 en dat met Tiny Jansen en zijn meisje met rode haren. Stond dus even te kijken naar de weersvoorspellingen voor de komende dagen. Vandaag 32 graden. Morgen gaan de temperaturen een beetje zakken naar 24 graden. Donderdag 25 graden. En vrijdag gaan de temperaturen weer verder stijgen naar zo'n 31 graden. Dan het weekend temperaturen tussen de 23 en de 26 graden. En ook dan kan het hier en daar gaan regenen in Midden-Nederland. Van nu tijd voor Grat en Lobietje Dame. En wij doen het samen.

kan ons scheiden. Wat de mensen ook zeggen. Laat ze naar hun eigen kijken. Als er iemand is op de wereld voor mij, dan ben jij dat wel.

0: Hij is wel lekker rechtstreeks. Dit was Rijmisja. Ik wil mijn leven met je delen. Wij gaan richting de manschappen en het internationaal van 17:30. Tot zo.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Bingo FM met het regio nieuws.
3: De TBS van de moordenaar van de Utrechtse studenten Nadia van de Ven wordt niet verlengd. Dat heeft de rechtbank in Utrecht vandaag bepaald. Die besloot dat de inmiddels 53-jarige Pascal F. de laatste stap heeft gezet van zijn TBS-traject en oordeelt dat de man terug kan keren in de maatschappij. In 2002 schoot hij Nadia dood in haar studentenhuis aan de Weertsingel. Pascal F. was de zoon van de huiseigenaar en woonde daar op de begane grond. In 2005 werd hij veroordeeld tot 20 jaar cel en TBS met dwangverpleging. En vorig jaar werd die dwangverpleging al voorwaardelijk beëindigd. De rechtbank schrijft zich te realiseren dat deze beslissing een harde klap is voor de nabestaanden van Nadia. Maar dat dit geen gevoelens zijn waar de rechtbank zich bij deze beslissing door kan en mag laten leiden. De noodopvanglocatie in IJsselstein gaat uiterlijk op 1 juli open. Het COA, dat over de opvang van vluchtelingen gaat, begint deze week met de voorbereidingen. De opvang komt op een van de velden van voetbalclub IFC. In een bewonersbrief staat de streefdatum van 1 juli. De afgelopen tijd was er veel te doen om die noodopvang. Er waren meerdere demonstraties en tijdens een van die protesten werden het stadhuis en het Vilco Theater met vuurwerk bekogeld. Ondanks deze protesten komt de noodopvang er. En maximaal 150 statushouders kunnen er tot het einde van het jaar wonen. In het stationsgebied van Utrecht Centraal wordt per 1 juni grotendeels rook- en veepvrij. Roken is voortaan alleen toegestaan binnen de 3 daarvoor ingerichte rookzones. De maatregel past bij het beleid van de gemeente om een rookvrije generatie op te laten groeien, zegt wethouder Dennis de Vries van Volksgezondheid. Vanaf deze week wordt het rookvrije gebied zichtbaar. Het wordt aangegeven met stickers op vloeren en gevels bij de entrees van het station en de gebouwen daaromheen. Vanaf 1 juni lopen er nog een paar weken lang mensen rond om mensen op de nieuwe situatie te wijzen. Het weer. Het is officieel een tropische dag geweest. En ook vanavond dan blijft het nog lang warm bij zo'n 15 graden. Morgen is het een stukje koeler. Dan wordt het met wolken en zon ongeveer 23 graden.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
4: En dan nog even de fileinformatie. A2 Utrecht richting ‘s-Hertogenbosch. Tussen Knoopend Oude Rijn en Nieuwegein-Zuid ongeveer 6 minuten door een ongeluk. En de linkerrijstrook die is dicht. A2 Utrecht richting ‘s-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel ongeveer 22 minuten. En de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwbrug 40 minuten. Dat allemaal door een ongeluk. En de linkerrijstrook die is dicht. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Veenendaal en Alfred Oosterbeek ongeveer 9 minuten. En de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Houten 5 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Knallenland en de Meren 7 minuten. En de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunetten en Knoopend Oude Rijn ongeveer 12 minuten. Dan de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes ongeveer 6 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Knoopend Heveningen en Werkendam 40 minuten vertraging. Als laatste de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden. Daar staat 5 minuten vertraging.
2: Weg naar huis met Kevin Scholten.

bovenop. In Utrecht-Wijk-Overweg zijn bewoners van de Agamemnon-dreef alvast begonnen met de voorbereidingen voor het WK voetbal. Buurjongens Jamie en Dylan hangen samen honderden meters aan oranje slingers op. Dat samen met vlaggetjes en lampionnen. Volgens de bewoners draait het vooral om de gezelligheid en de verbinding in de buurt. De hele straat helpt mee met versieren en kijkt uit naar de wedstrijden van het Nederlands elftal. De bewoners hopen dat de straat tijdens het WK opnieuw een echte ontmoetingsplek wordt. Ja, het wordt wel heel vaak een latertje, denk ik zo, hè? Want sommige wedstrijden zijn gewoon op 1 uur 's nachts. En volgens mij de eerste wedstrijd die we spelen, die begint om 10 uur 's avonds. Dus en dat allemaal op een zondagavond. Dus ja, ik zal alvast wat vrije dagen inplannen als ik jou was. Nu tijd voor Rutger van Barneveld. Hij heeft een nieuwe plaat uitgebracht. En hij gaat zingen over die zwoele zomernachten.

René Vroger en Just Say Hello. Heb je dat ook, dat je dagen een beetje door elkaar liggen? Ik wou net zeggen maandagmiddag, maar het is alweer dinsdag. En ja, gisteren heerlijk vrij geweest en natuurlijk de rest van het weekend. Dus ja, dan moet je weer een beetje inkomen en dan haal je nog wel eens de dagen door elkaar. Het kan geen kwaad uiteindelijk, maar het staat zo slordig. Goed zo, we gaan nog even een plaatje draaien van Hanius Bronkhorst. Deze plaat werd vorige week uitgebracht door Sineke. Ik doe wat ik wil en ik wil wat ik doe. En wat een ander ook zegt, dacht, wat doet het ertoe? Dit is Bingo FM. Recht vanuit het hart van de Domstad draaien wij de lekkerste Nederlandstalige platen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hantavirus uit. Drie opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Muziekkelder met Mitchell Jansen.

Ja, multimiljonairs zijn het misschien niet, maar als je al hun salarissen bij elkaar optelt en al hun inkomsten, dan zijn ze het misschien wel gezamenlijk. De bankzitters hier vanuit het kantoor in Utrecht. Ja, ze zitten op de Oude Noord, hè, met hun bedrijfje, wat ze zelf de bankzitters noemt. Hartstikke leuk in ieder geval. Ik hoop dat je thuis bent gekomen met de afgelopen 2 uur. Kevin Scholten, ben je nog onderweg? Dan zullen we ervoor zorgen dat we het laatste stukje nog een klein beetje begeleiden. Ik ben in ieder geval aangesloten bij de muziekkelder en ik ben er tot 8 uur. Ja, vorige week zei ik nog tegen je dat ik moest rennen, omdat ik eigenlijk met regenval hier de studio naar binnen viel. Dat hoefde nu niet. Mijn auto zei zelfs dat het 35 graden lokaal buiten moest zijn. Nou, dat geloof ik dan weer net helemaal niet. Maar het is in ieder geval warm. En warm is het sowieso de afgelopen dagen en ook hier bij de radio. Want we hebben heerlijke Nederlandstalige hits voor je klaarstaan. Zometeen Wesley Ponsen namelijk met Als jij liegt en bedriegt. Maar eerst even een plaatje van Samantha Steenwijk met Lieveling, wat hou ik van jou. Hey, oh.

Wesley Ponsen, als jij liegt en bedriegt, ik noemde hem net al. We gaan even verder met een plaatje die ik een tijd geleden alweer, toen hij net nog geen uur uit was, getipt kreeg via mijn vriendin. Nou, ze was sneller dan de muziekredactie van Bingo FM.

Zwoele zomernachten, Rutger van Barneveld. Nou, dat zijn het sowieso de afgelopen nachten. Van die zwoele zomernachten dat je wakker wordt en denkt van... nou, ik kan dan eigenlijk al wel weer een klein beetje onder de douche gaan staan. Nou, de aankomende nachten moeten toch nog echt even zo. Eind van deze week wordt er zelfs alweer wat regen voorspeld. Nou, nu hoop ik dat onze weerman hier bij RTV Utrecht en Bingo FM... dat het toch een klein beetje weet te veranderen in ons voordeel. Dat het eind van deze week misschien wel gewoon nog wat warmer is. Nou, hè, dat 35 graden hoeft van mij dan niet. Maar gewoon zo'n rond de 23 graden met nog een klein koel briesje. Nou, ik teken ervoor om dat elke dag in Nederland te hebben. En dan mag het s'nachts voor mij prima de hele nacht regenen. Ja, waarom niet? Dit is Stef Bos. Hij gaat zingen over de radio. Nou, de plek waar ik nu aangeschoven ben. Tot 8 uur. Zometeen heb ik ook nog een plaatje van Rob de Nijs met Ik Wil Je. En dan gaan we alweer langzaam aan richting het regennieuws. Het regennieuws van 6:30.

0: Ziggo FM met het regionieuws.
1: De TBS van de moordenaar van de Utrechtse studenten Nadia van de Ven wordt niet verlengd. Dat heeft de rechtbank in Utrecht vandaag bepaald. Die besloot dat de inmiddels 53-jarige Pascal F. de laatste stap heeft gezet van zijn TBS-traject en oordeelt dat de man terug kan keren in de maatschappij. In 2002 schoot hij Nadia dood in haar studentenhuis aan de Weertsingel. Pascal F. was de zoon van de huiseigenaar en woonde daar op de begane grond. In 2005 werd hij veroordeeld tot 20 jaar cel en TBS met dwangverpleging. En vorig jaar werd die dwangverpleging al voorwaardelijk beëindigd. De rechtbank schrijft zich te realiseren dat deze beslissing een harde klap is voor de nabestaanden van Nadia, maar dat dit geen gevoelens zijn waar de rechtbank zich bij deze beslissing door kan en mag laten leiden. De noodopvanglocatie in IJsselstein gaat uiterlijk op 1 juli open. Het COA, dat over de opvang van vluchtelingen gaat, begint deze week met de voorbereidingen. De opvang komt op een van de velden van voetbalclub IFC. In een bewonersbrief staat de streefdatum van 1 juli. De afgelopen tijd was er veel te doen om die noodopvang. Er waren meerdere demonstraties en tijdens een van die protesten werden het stadhuis en het Vilco Theater met vuurwerk bekogeld. Ondanks deze protesten komt de noodopvang er. En maximaal 150 statushouders kunnen er tot het einde van het jaar wonen. In het stationsgebied van Utrecht Centraal wordt per 1 juni grotendeels rook- en veepvrij. Roken is voortaan alleen toegestaan binnen de 3 daarvoor ingerichte rookzones. De maatregel past bij het beleid van de gemeente om een rookvrije generatie op te laten groeien, zegt wethouder Dennis de Vries van Volksgezondheid. Vanaf deze week wordt het rookvrije gebied zichtbaar. Het wordt aangegeven met stickers op vloeren en gevels bij de entrees van het station en de gebouwen daaromheen. Vanaf 1 juni lopen er nog een paar weken lang mensen rond om mensen op de nieuwe situatie te wijzen. Het weer, het is officieel een tropische dag geweest en ook vanavond dan blijft het nog lang warm bij zo'n 15 graden. Morgen is het een stukje koeler, dan wordt het met wolken en zon ongeveer 23 graden.
0: De muziekkelder met Mitchell Jansen.

Ja, het zal je maar gevraagd worden, hè, of het pijn deed toen je uit de hemel viel. Is het niet eigenlijk gewoon een klein beetje een standaard openingszin aan het worden op Tinder? Of was dat het eigenlijk al? Deed het pijn toen jij uit de hemel viel? Jij kleine engel van mij? Zoiets in die trant. Nou, ik heb hem ook wel eens voorbij zien komen, hoor. Gelukkig niet gebruikt. Dit is Corrie Konings en zij staat in vuur en vlam.

0: Dame Corrie Konings gelukkig niet door de openingszin deed het pijn toen jij uit de hemel viel. Dat heeft ze even overgeslagen. We gaan richting een samenwerking zoals bekend bij de Muziekkelder. Dit is Marco Bezzato, Armin van Buuren en Davina Michel. Allemaal op één plaat. En het is een geweldige plaat geworden en ook een knijter van een hit geweest. Dit is Hoe het danst.
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand. Maar ik

de stadszender uit Utrecht. En nu momenteel een van de warmste stadszenders hier uit Utrecht. Met het Nederlandstalige lied wat je om de oren vliegt. Je hoeft de verwarming er niet voor aan te zetten, maar ik raad je wel aan de komende, nou wat zou het zijn, een uur en een kwartier nog minimaal de airco thuis aan te zetten. Dit is Tino Martin, Jong en Dom.

Van een jong en roekeloze Tino Martin met zijn nieuwe plaat Jong en Dom gaan we richting een plaat dat eigenlijk gewoon de tijd blijft herhalen. Hè? Het is een plaatje dat je al jarenlang hier bij Wing of Hem hoort en ook nog zeker blijft horen. Ik heb het over het plaatje van de Jazzpolitie met Liefdesliedjes. Daarna hoor je van mij nog een plaatje van Els Bakker met Maar Als Jij Straks Toch Gaat. En ja, die knijter van een hit Justin de Wild met Cheerio. Die komt er ook aan.

0: 55PLUS woonbewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
3: Wat ons vooral zeg maar tegen de borst stuit, is dat dat zwaard van Damocles van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
2: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Muziekkelder met Mitchell Jansen.

Nou, daar hoeven we niet over te twijfelen als de zon schijnt. Dat doet hij wel vandaag en de afgelopen dagen. Marco Kraats en Lange Frans met de opener van het tweede uur alweer van de Muziekkelder. Gewidden met een plaatje van Dean Sanders. En hij is op vakantie in eigen land. Ik weet nog hoe het vroeg.

Mike Pietersen met Dat Doe Jij. En daarvoor het plaatje van Antoon en Big Two met Tantu Lekker. Gaan verder naar een knijter van een hit. Een knijter van een plaat ook wel. Pierre van Dam met Ik Verscheurde Je Foto.

gaan zometeen alweer richting een samenwerking. Een samenwerking van onder andere Jan Smit en... Nou, misschien weet jij het wel. Zometeen in ieder geval. Eerst even bluffen met Dichterbij dan ooit.

0: gaan alweer bijna het regennieuws. Het regennieuws van 7:30. De tijd gaat hard, hè, als je het gezellig hebt en vooral leuk hebt met elkaar. En dat onder genot van allemaal heerlijke Nederlandstalige platen. Nou, voordat we richting het nieuws gaan, doen we dat even met twee plaatjes. Ik heb Dora voor je klaarstaan met Alles gaat voorbij. Maar eerst deze van Volumia.
1: Allerlaatste weken, de dagen gingen snel. Dichtbij komt

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: De TBS van de moordenaar van de Utrechtse studenten Nadia van de Ven wordt niet verlengd. Dat heeft de rechtbank in Utrecht vandaag bepaald. Die besloot dat de inmiddels 53-jarige Pascal F. de laatste stap heeft gezet van zijn TBS-traject en oordeelt dat de man terug kan keren in de maatschappij. In 2002 schoot hij Nadia dood in haar studentenhuis aan de Weertsingel. Pascal F. was de zoon van de huiseigenaar en woonde daar op de begane grond. In 2005 werd hij veroordeeld tot 20 jaar cel en TBS met dwangverpleging. En vorig jaar werd die dwangverpleging al voorwaardelijk beëindigd. De rechtbank schrijft zich te realiseren dat deze beslissing een harde klap is voor de nabestaanden van Nadia, maar dat dit geen gevoelens zijn waar de rechtbank zich bij deze beslissing door kan en mag laten leiden. De noodopvanglocatie in IJsselstein gaat uiterlijk op 1 juli open. Het COA, dat over de opvang van vluchtelingen gaat, begint deze week met de voorbereidingen. De opvang komt op een van de velden van voetbalclub IFC. In een bewonersbrief staat de streefdatum van 1 juli. De afgelopen tijd was er veel te doen om die noodopvang. Er waren meerdere demonstraties en tijdens een van die protesten werden het stadhuis en het Vilco Theater met vuurwerk bekogeld. Ondanks deze protesten komt de noodopvang er. En maximaal 150 statushouders kunnen er tot het einde van het jaar wonen. En het stationsgebied van Utrecht Centraal wordt per 1 juni grotendeels rook- en veepvrij. Roken is voortaan alleen toegestaan binnen de 3 daarvoor ingerichte rookzones. De maatregel past bij het beleid van de gemeente om een rookvrije generatie op te laten groeien, zegt wethouder Dennis de Vries van Volksgezondheid. Vanaf deze week wordt het rookvrije gebied zichtbaar. Het wordt aangegeven met stickers op vloeren en gevels bij de entrees van het station en de gebouwen daaromheen. Vanaf 1 juni lopen er nog een paar weken lang mensen rond om mensen op de nieuwe situatie te wijzen. Het weer. Het is officieel een tropische dag geweest. En ook vanavond dan blijft het nog lang warm bij zo'n 15 graden. Morgen is het een stukje koeler. Dan wordt het met wolken en zon ongeveer 23 graden.
0: De Muziekkelder met Mitchell Jansen.

0: Wat een artiest, wat een stem. Rein Mersha met hart en ziel. Hoorde je hem tijdens Bingo FM, net voor het nieuws, hoorde je trouwens nog een stukje van Dora met Alles gaat voorbij. Want een geweldige plaats is het eigenlijk ook. Hè? Ik had hem nog nooit gehoord. Eigenlijk, nu voor het eerst. Fantastisch. Nou, fantastische platen draai ik graag. Vooral hier tijdens de muziekkelder. Zometeen heb ik nog Django Wagner voor je klaarstaan. Maar eerst even deze vrolijke donen van Alex. Dit is Jij en Ik.
1: Jij

Je raakt toch gelijk in de feeststemming. Je wilt eigenlijk zometeen om 8 uur gelijk door naar de kroeg. Maar goed, dan kom je erachter dat het dinsdagavond is en dat je morgen gewoon weer vroeg op weg moet zijn. Hij is niet alleen radio-dJ, nee, hij zit ook in een band. Dit is de Edwin Evers Band met Ik Meen Het.

0: Slanger. Vandaag was al beter dan het was.
1: Wat een plaats tot in de laatste seconde. Bente met hoogtevrees. Nou, mijn tijd zit erop. Ik ga de hoogte ook eens even opzoeken. Maar dan iets meer naar beneden. En dan stap ik de auto in, ga ik richting huis. Ik wens jou voor nu nog een hele mooie dinsdagavond. En een verdere verloop van de week. Dit is Sineke, mijn laatste plaat. Ik doe wat ik wil. Hey, fijne avond. Doei doei.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
2: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job. On the last climb, they reduced a bunch. And yeah, then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
1: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: De TBS van de moordenaar van de Utrechtse studenten Nadia van de Ven wordt niet verlengd. Dat heeft de rechtbank in Utrecht vandaag bepaald. Die besloot dat de inmiddels 53-jarige Pascal F. de laatste stap heeft gezet van zijn TBS-traject en oordeelt dat de man terug kan keren in de maatschappij. In 2002 schoot hij Nadia dood in haar studentenhuis aan de Weertsingel. Pascal F. was de zoon van de huiseigenaar en woonde daar op de begane grond. In 2005 werd hij veroordeeld tot 20 jaar cel en TBS met dwangverpleging. En vorig jaar werd die dwangverpleging al voorwaardelijk beëindigd. De rechtbank schrijft zich te realiseren dat deze beslissing een harde klap is voor de nabestaanden van Nadia, maar dat dit geen gevoelens zijn waar de rechtbank zich bij deze beslissing door kan en mag laten leiden. De noodopvanglocatie in IJsselstein gaat uiterlijk op 1 juli open. Het COA, dat over de opvang van vluchtelingen gaat, begint deze week met de voorbereidingen. De opvang komt op een van de velden van voetbalclub IFC. In een bewonersbrief staat de streefdatum van 1 juli. De afgelopen tijd was er veel te doen om die noodopvang. Er waren meerdere demonstraties en tijdens een van die protesten werden het stadhuis en het Vilco Theater met vuurwerk bekogeld. Ondanks deze protesten komt de noodopvang er. En maximaal 150 statushouders kunnen er tot het einde van het jaar wonen. En het stationsgebied van Utrecht Centraal wordt per 1 juni grotendeels rook- en veepvrij. Roken is voortaan alleen toegestaan binnen de 3 daarvoor ingerichte rookzones. De maatregel past bij het beleid van de gemeente om een rookvrije generatie op te laten groeien, zegt wethouder Dennis de Vries van Volksgezondheid. Vanaf deze week wordt het rookvrije gebied zichtbaar. Het wordt aangegeven met stickers op vloeren en gevels bij de entrees van het station en de gebouwen daaromheen. Vanaf 1 juni lopen er nog een paar weken lang mensen rond om mensen op de nieuwe situatie te wijzen. Het weer, het is officieel een tropische dag geweest en ook vanavond dan blijft het nog lang warm bij zo'n 15 graden. Morgen is het een stukje koeler, dan wordt het met wolken en zon ongeveer 23 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de drone-aanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
1: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2:00 vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het vijfde dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: De TBS van de moordenaar van de Utrechtse studenten Nadia van de Ven wordt niet verlengd. Dat heeft de rechtbank in Utrecht vandaag bepaald. Die besloot dat de inmiddels 53-jarige Pascal F. de laatste stap heeft gezet van zijn TBS-traject en oordeelt dat de man terug kan keren in de maatschappij. In 2002 schoot hij Nadia dood in haar studentenhuis aan de Weertsingel. Pascal F. was de zoon van de huiseigenaar en woonde daar op de begane grond. In 2005 werd hij veroordeeld tot 20 jaar cel en TBS met dwangverpleging. En vorig jaar werd die dwangverpleging al voorwaardelijk beëindigd. De rechtbank schrijft zich te realiseren dat deze beslissing een harde klap is voor de nabestaanden van Nadia, maar dat dit geen gevoelens zijn waar de rechtbank zich bij deze beslissing door kan en mag laten leiden. De noodopvanglocatie in IJsselstein gaat uiterlijk op 1 juli open. Het COA, dat over de opvang van vluchtelingen gaat, begint deze week met de voorbereidingen. De opvang komt op een van de velden van voetbalclub IFC. In een bewonersbrief staat de streefdatum van 1 juli. De afgelopen tijd was er veel te doen om die noodopvang. Er waren meerdere demonstraties en tijdens een van die protesten werden het stadhuis en het Vilco Theater met vuurwerk bekogeld. Ondanks deze protesten komt de noodopvang er. En maximaal 150 statushouders kunnen er tot het einde van het jaar wonen. En het stationsgebied van Utrecht Centraal wordt per 1 juni grotendeels rook- en veepvrij. Roken is voortaan alleen toegestaan binnen de 3 daarvoor ingerichte rookzones. De maatregel past bij het beleid van de gemeente om een rookvrije generatie op te laten groeien, zegt wethouder Dennis de Vries van Volksgezondheid. Vanaf deze week wordt het rookvrije gebied zichtbaar. Het wordt aangegeven met stickers op vloeren en gevels bij de entrees van het station en de gebouwen daaromheen. Vanaf 1 juni lopen er nog een paar weken lang mensen rond om mensen op de nieuwe situatie te wijzen. Het weer. Het is officieel een tropische dag geweest. En ook vanavond dan blijft het nog lang warm bij zo'n 15 graden. Morgen is het een stukje koeler. Dan wordt het met wolken en zon ongeveer 23 graden.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas later achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
2: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten en de begeleidster was helaas overleden. Dus er waren nog geen documenten die we konden checken op dat moment.
1: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
3: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
1: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlandse echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de Bilt werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Naar bed met Laurens Nicolaas.

vrij zijn van Marco Borsato hoorde je hier op Bingo FM. Op deze dinsdag 26 mei van harte welkom. Bingo FM. Gaan we nu naar Frank van Etten.

bekende bankzitters. En het is 11:11. Dat betekent dat er zo dadelijk een fout moment gedraaid wordt hier op de Stadszender van Utrecht. Suggestie, Lawrence@bingofm.nl of met onze Bingo FM app. Gaan we nu naar Frank Boeiengroep met Hier komt de storm.

Ahoy, Frank Boeiengroep, hier komt de storm. Het is 11:15 geweest. We gaan naar een fout moment. En vanavond Yannick met Does It Matter?

Yannick met Does It Matter als fout moment. En zo dadelijk hoor je nog Rutger van Barneveld met Malle Pietje. En heb je misschien ook nog een droomcheck in gedachten? Die mag je suggestie altijd insturen. Een fout moment of iets anders? Laat het weten. Lawrence@bingofm.nl of met onze Bingo FM app. En vergeet ook niet onze Facebookpagina te liken. Bingo FM. Dit is Hoe Je Het Hoort.

Rutger van Barneveld met Malle Pietje. Claudia de Breij nu met Waylon. Ik mis je zo graag. En zo dadelijk krijg je de Droomcheck op deze dinsdagavond. Naar Ben Madorens, gezellig dat je erbij bent. Ik ben er tot aan middernacht.

Maar met de jeugd dan tegenwoordig naar de maan hoorde je. En is het feestje al voorbij? Nou, nee hoor, nog 14 minuten ben ik bij je. Dus nog even lekker van elkaar genieten. Dan gaan we met elkaar weer naar bed. Maar ja, nog een kwartier moet je even volhouden. Dit is Merel.

Dino Martin met Was Sorry Maar Genoeg. Nou ja, soms zeg je sorry en dan is het goed. Maar ja, soms kun je dingen ook niet meer helen. Vreemde kostgangers nu. Het einde van Misschien.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de vierde nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad, om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan.